As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Maar soms weens, meens, meens kan niet tijd terugdraai. Nog een keer samen lach en nog een keer samen braai. Het is waar ons moest doen.

0: Dus jouw triple L voor vandaag. Zandzonneke is de therapie voor nu. Tyler Swift met Cruel Summer. Bernice Wesse, kom maar nader. En een extra energie Pink met Trustful. Jullie zijn geskakeld met my Lise Marie hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM. Jouw lekker luisterstasie. Als je een paar minuten is, dan gleef jullie verjaarsdag boodskappen. Stuur hulle gerust hier op die WhatsApplijn 082-333-367. Onthou dis Augustus en dis Vrouwenmaand. Vul een handsak en vul iemand sy hart. Ons handsakproject is weer op volle dreef. Een handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Jou aflaaipunte is Cobblestone in Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. En môre gaan een lekker een wees. JK gaan uitsaai daar by Daniels. So jylle kan gaan inloer by Daniels Astron daar in Uitenhaag tussen 9:00 en 12:00 vir die JKB wanneer hy regstreeks daar gaan uitsaai met die buitenuitsending waar jylle jylle handsakke kan kom aflaai en ook vir JK een lekker vet drukkie kan gaan gee. Maak het net lekker, is een absolute fantastische project wat Luister FM al vir jare aanpak en ek is so trots om deel te kan wees van het. So, al het jy net een handsak en jy kan hom nie volmaak nie, gaan laai dit af of jy het ook goed wat jy binnen handsakke wil sit, maar jy het self nie handsakke om te gee nie, dit kan jy ook gaan afgee. Ons maak een plan daarmee. Baie, baie dankie vir allemaal wat reeds gaan aflaai het by ons vier aflaaipunte. Net so dat julle weer weet, die vier aflaaipunte, Cobblestone in Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli in Dispatch natuurlik en Biscuit Lovers daar in Jeffreys Bay.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit altyd ons... was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannig, so kom keien gerust by Spiedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
3: Man, Spiedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Spiedico.
4: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: Tricky Diana, rasem om van jou stamp te sit. I will survive, het ons aan deertrek. Het is 16 minuten voor 9, het is tyd vir my om julle te groet en in die handen te los van JK, wat het is net die naam die JKB. Onthou, morgen het hy buiten uitsending, hy gaan daar by Daniels Astraan wees, en uit en haag, sy gaan maak een draaidag en sê vir Mallow, en natuurlijk is dit ook een aflaaipunt vir ons handsak project. Sy gaan loer gerust daarin, gaan keier saam met hom, drink een kopje koffie, gee hom een lekker vet drukkie. Maak het lekker hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek vang julle morgen, selfe tyd, selfe plek tussen 6 en 9 vir die groot pack breakfast.
1: Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowroad Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein.

0: Oké, okay, kom eens het weer.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
2: Skille, kom ik vertel voor jullie. Mijn dag was er, Rolf. Kom ik vat jullie terug.

0: By Eastcape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: On your marks, get set.
3: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
3: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
3: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
3: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Is omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
6: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: sekuriteit te beskerm, ekonomiese groei te ondersteun en te verseker dat pasiënte betroubare toegang tot veilige en bekostigbare medisyne het. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola sê Suid-Afrika en Zimbabwe moet saamwerk om immigrasie uitdagings op te los. Lamola het die vierde sitting van die binasionale kommissie tussen Suid-Afrika en Zimbabwe toegespreek. Die vergadering het ten doel om bilaterale samewerking tussen die twee lande te versterk. Die minister sê die meerderheid migrante in Suid-Afrika is van Zimbabwe afkomstig. Lamola sê beide lande sal baat vind by ordelike migrasie. In jou sportnies, die eerste gekeerde Alexander Zverev is deur Tommy Paul uit die Cincinnati Masters geskakel en het met 4-6, 7-6, 6-4 verloor, nadat hy nie daarin kon slaag om een wedstrijdpunt in die tweede stelse valbuilpot te benut nie. Paul het mint geslaan uit twee laadbreke in die beslissende stel om die oorwinning te beklink en een kwart eindstrijd teen Italië se Flavio Cavoli te verseker. Die verdedigende kampioen Iga Swiatek en die derde gekeerde Jessica Pegula het ook deurgedring met Swiatek wat vir Diane Parry met 6-3, 6-3 geklop het en Pegula vir Sorana Kirstie met 6-2, 4-6, 7-5 verslaan het. Marta Kostiuk van Oekraïne het in terugveg oorwinning oor die vijfde gekeerde en Franse Open kampioen Mira Andreeva behaal en met 4-6, 6-0, 6-2 gewen. En ten slotte, Russiese ballistiese missiel aanvallen op Oekraïnese hoofstad Kyiv het vroeger vandag 12 mense se lewens geëis en meer as 30 ander beseer. Die aanvallen het pakhuise, een skool en een kinderhospitaal getref. Die aanval het ook die boonste verdiepings van een 9-verdieping woonstelblok beskadig. Dele van Kyiv is sonder elektrisiteit gelaat, maar kragtoevoer is intussen al meer as die helfte van die geaffekteerde huise herstel. Ruslandse ministerie van verdediging sê sy aanvalle was gemik op fasiliteite waar hommeltuigkomponente vervaardig word, een militaire depot en een logistieke sentrum. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.87 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $71,784. Die prijs van goud is $4,485.25 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $95.20 per vat. En op die noot, is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 21ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 21ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 24, Bisho is staan op 21, Kranhok een maksimum van 25, Oos-London 19, Fort Beaufort staan op 21, Graaf-Reinet 23, Gramstad 20, Mtata 20, Port Elfred 18, Port Elizabeth een maksimum van 18, Port St. John's 20, Queenstown staan op 24, Uitnagende Dispatch een maksimum van 19, en Jeffreys Bay, ons kan nou nie vir jou vergeet nie, een maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!

Als al lang moest ik die dag breken. Die dag van er goed en kwaad, ze moest echt breken. Die dag brak Jezus allemaal gelijk breken. Maar die race. Ik vecht mijn leven lang tussen die riviermeren. En skop die dieren die bliksemse scaneren. Niet om uit te stappen, mezelf te vinden. En een groter vertrek. En hier is de verloop van ons gesprek. Gedachten wat in die late nacht moest wrijken. En je raakt stil en kijkt voor mij. Niets en meisje wat wil bekleiden, niet zee van mij. Beloof van mij, ons altijd broers blijven. En ik wonder waar ze nou, Iversen Noord-Afrika, bezig om het jet.

0: hoge bezigheid te bouwen. En hier is waar ons onze eenzaamheid moest herkennen. Pekel ons dromen in wijn en zwem. En als ongezochte menings tot zon op een stoep langs een vier, wordt tegen ons het lage wijn. Met beeldspraak en ijver, keer je dromen voor mij in en ik luister. Want je ziet, ik heb ook dromen in mijn hart. En is ons dromen wat voor ons bij elkaar brengt, maar ook voor vreemd. En is ons kraag en ons kruis, en ons lied en ons leed en ons smart. En ik wonder waar is je nou? Ivers in Noord-Afrika, bezig om met jet te vliegen in je horizon. En ik wonder waar is je nou? Ivers in een vreemde stad, bezig om al uw chips te pakken, op het deal we jou gaan rijk maken. En ik wonder waar is je nou? Ik hoor je de nice girl ontmoet. En ik hoor je het getrouwd.
1: John Rock Prophet, wonder waar is jij nou? Rijn en Velvet zing eigenlijk een weer in Ballyhoo, Man on the Moon. Kom eens kijken.
2: Ken jij jouw hard stuff? Laat ons hoor.
1: Dus gaan kijken. Wat sê julle oor vandag saadstaf? Die woord smaadskrif, S-M-A-A-D-S-K-R-I-F.
3: Ik niet oor Merman is een jong, Republiek van de Spet. Smaadskrif. Op school en nou nog, ek skryf so lelik. Nee. Ek skryf met die hotklou. Dan kyk die onderwijzers altijd met smaad na my skrif. Als kutle maar net hulle kop. Okay. Ek hoor jou, bye.
1: Dankie. Kom ons kyk, wat sê DNA van my met die klomp valse advertenties, sê Steven, op WhatsApp. Verkoopgroepen gebruik ek smaadskrif om die scams te ontbloot. Hi, Wiknik, wat sê DNA van my? Dit is baie hartseer om te hoor hoe een skoondochter haar skoonmoeder deur middel van een smaadskrif beledig. Sê Altabekes, wat sê Marina vir ons? Kom ons hoor om.
4: Dikwils word de courant gedagvaar vir smaadskrif oor een bekende persoon.
1: Nou, sê dankie baie Marina. Wat sê die hand vir ons? Die antwoord ook vir die Afrikaanse taal. Oor die woord smaadskrif, ek sou ook nie geweet het nie. Ek sou gedink het julle sê smaad, so smart, die Engelse woord skrif. As ek hierdie woord vandag gehoor het. Maar nou weet ek, ja, het sê vir ons, dis een geskrif vol smaad. En dit is kwetsende woorde. Dit is basis wat het is. Vol beledigings, skotskrif, skimpskrif. Natuurlijk die woord smaad beteken skandelike belediging, hoon. En dit is, ja, dit is nogal erg skandelik beledig, ja. So daar het jy dit, ja, scandalous. Jy weet, die type courante en dinge wat ons so kry ook al die type smaadskrif. Dankie vir allemaal wat saamgesels het. Dit is vandag se woord van Haatstaf, smaadskrif. Kom ons bly maar weg van die smaadskrif af, daar op sociale media. Dit word baie daar gewys, mense wat hulle vuil was goed uittaal. Maar baie dankie vir allemaal wat so saamgesels het. Nelis Meiding Brits is al in die omtrek. Hy is reg om saam met jou te keier vanaf 6 uur af. Hy bring jy ook jou nuus om 6, so bly ingeskakel vir hom. Moet nie vergeet jy, dit is Luister FM se Handsak projek. Hy aflaaipunte vir Handsakke is Cobblestone Warmer, Daniels Astron Energy uit die nacht, Respect Stilly en Biscuit Lovers Jeffries Buy. Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuy Cars, a trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste, of besoek jou naaste WeBuy Cars tak, en laat hulle jou help om slim op te gradeer, bepalings en voorwaardes geld.
5: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Vliegpestkontrol en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Vlieg spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Vlieg is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Vliegpestkontrol en Elektries op 041-586-3379.
6: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: duisternis, dieper is hij op bloed. Hulle soek na een ou wat perlemoen vervoer. Hulle stop my en vraag,
1: meneer, wat vervoer jy?
0: Ek sê, doe je, sessant, ek sê,
1: kom maar voorbij.

jy oud of is jy jonk, nuchter of drank, van kleins af al geleer om op een stuits te prank, is jy wit of is jy zwart, bruin of rooi, en een hoed of in een jas jou beste baadje getooi. Maak jy saakie,

ze, raak voor je overhead. Het ik je al vertel, ik smeer eens net jouw pel. Hoe kom je gesê, die rokken te gaan le. Hoe kom je vertellen, dus die jammel te zetten, alle te real. Maak die zaken.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedag. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Sånn Scandinavia må. Det er det enda for ny dag. Jeg var for dvalen i donker. Jeg het mitt pad weer teruggevond. En vroeger was ik rijk aan woorden. Maar nu is ik stiller. Ik het verander. Maar mijn stem blijft brand. Dat is mijn vuur. Kom maak je warm.

nacht is jou fort en lange daar wat weken wordt. Ons pap begint al koud worden in port.

terug naar die veld toe, stuur om, terug naar die land van geld toe. Ek was van toek af jou held toe, laat leef, stuur om naar sy geld toe.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.